0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

face, as I see your face everywhere I go. That gave me a feeling

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte, was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7, maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

In Vlaanderen stond ze 3 weken aan de top van de hitparade. In Nederland bereikte slechts een 2e plaats met deze That Don't Impress Me Much. Je hoorde Shannon Twain aan de start van een nieuwe Breakfast Club. We zijn woensdag 10 juni hierbij actief en van harte welkom. Een hele goede ochtend toegewenst. Hè? Manfred Mann komt eraan. Vanessa met Cheerio. Chris Andrews, Yesterday Man. En deze, The Happening van de Supremes uit 1967.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.
4: Friday night, you and your boys went out to eat.

It's not so right, but it's okay, Whitney Houston. En de inwoners van Maldegem kunnen dan toch de twee eerste wedstrijden van de Rode Duivels op het WK toch nog samen bekijken. Geen groot scherm op de markt van Maldegem, maar er zijn wel twee events. Op maandag 15 juni om 21 uur wordt de wedstrijd België tegen Egypte uitgezonden onder de shelter ter hoogte van de kunstacademie Kuma en Kaba. Op zondag 21 juni om 21 uur kan je België tegen Iran bekijken in het Sint-Anna-park ter hoogte van het Sint-Anna-kasteel. Je kan die dag combineren met een bezoek aan de braderie en het feest Honey Honey Open Air in het park. Ze zijn ook nog aan het bekijken of er andere wedstrijden van België op het WK voetbal kunnen worden uitgezonden, afhankelijk van hoe ver de Rode Duivels doorstoten. Op het WK klinkt het daar nog op het gemeentehuis van Maldegem. Bob Dylan met The Time They Are Changing, maar eerst Bobby Vinton, Roses Are Red. Het is waar, hè?

een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen tot 22 graden dan.

0: een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Deze prachtige single werd ons gebracht door Kenny Rogers al in 1981. En de Motors hadden we ook nog uit de jaren 70 met Airport. En de Groeve en Streken productenmarkt van Meetjesland verhuist op zondag 14 juni naar de Huismansgroeve in Eeklo. Na verschillende markten in onder meer Donk, Adegem en Hertvelde komt deze Groeve en Streken productenmarkt van Meetjesland nu zondag naar het provinciaal streekcentrum Huismansgroeve. Een tiental lokale producenten stellen er van 13 tot 19 uur hun voedingswaren en dranken voor op een gezellig plein. Er zullen ook natuurlijk proevertjes zijn. Zondag tussen 10 en 1 uur kan je ook picknick meebrengen naar de Huismansgroeve en er een eerst gezellig samen picknicken. Ja, zo is het. The Beatles, hello, goodbye. Nee, we blijven.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

0: The Boxer, legendarisch deze van Simon & Garfunkel. En we hadden ook nog Muscles van Diana Ross uit 1982. En we waren zo stiltjes naar de top van natuur met Johnny Guitar Watson. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club hier bij Actief. Tot zo!
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that cold? Be a damn sight cheaper. Yes, it would. Start riding the bike.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Welkom in deel 2 van Breakfast Club, hierbij actief op deze woensdag 10 juni. Je hoorde Arthur Conley met Sweet Soul Music, een nummer van deze Amerikaanse zanger. Het verscheen op zijn gelijknamige debuutalbum uit 1967. Goed voor de nummer 2 in de VS, nummer 7 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 10 in de Nederlandse top 40. Bij ons in de tipparade blijven hangen, althans in Wallonië. Hè. Straks krijgen we The Man Who Shot Liberty Valance van Gene Pitney. Een vrouw zoals jij, Hans de Boy. En deze, I only want to be with you. Ik wil maar enkel bij jou zijn. We gaan naar 1976. We hebben het omgedraaid. De Bay City Rollers.

Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

De hits van Snow uit 1993 in Formers. En in het gemeentehuis van Assenede vond afgelopen maandagavond de allerlaatste politieraad van de politiezone Assenede-Evergem plaats. Daarmee verdwijnt een bestuursorgaan dat jarenlang mee richting gaf aan de samenwerking binnen de politiezone Assenede-Evergem. De afschaffing volgt uit een wijziging van de wet op de geïntegreerde politie. Voortaan wordt het politiecollege het enige bestuurs- en beleidsorgaan van de politiezone. Dat college bestaat uit de burgemeesters van Assenede en Evergem en de korpschef. De operationele bevoegdheden die blijven bij de korpschef. Gemeenteraden krijgen tegelijk meer mogelijkheden om toezicht uit te oefenen op de werking van die politiezone.

0: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Don't Cry Daddy, The King, Elvis Presley, Richie en Poveri hadden we ook nog met Mama Maria. En begonnen met While You See a Chance van Steve Winwood. En op vandaag 10 juni en 11 juni wordt de rijweg afgesloten ter hoogte van de Rijkenstraat 71 in Oost-Ekelo. En dit wegens werken aan een huisaansluiting in opdracht van de Watergroep. Er is een omleiding voorzien via de Ledenstraat, Weststraat en Westakkerstraat. De omleiding geldt in beide rijrichtingen. Soft Cell and Tainted Love, Searchers, Take It or Leave It, Dodgy and Good Enough en deze Bye Bye Love van de Everly Brothers. Die krijgen we nu voorgeschoteld. Geniet ervan. Bye.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Dat was het Breakfast Club voor deze woensdag 10 juni. En straks nemen we voor goed afscheid van Margriet Hermans, die vorige week overleed. Om 11 uur is de publieke uitvaartplechtigheid in de Landloperskapel van Merksplaskolonie. Zo, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Vanaf 7 uur zijn we er weer. Hier is Margriet Hermans met een

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
3: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
4: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Sint Martens-Latem onderzoekt het parket een verdacht overlijden in de Maanhoutstraat. Het gaat om een man van 51 jaar. Er volgt een sporenonderzoek en een wetsarts die onderzoekt het lichaam. In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren- en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan. En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en 2 weken later worden ze verwijderd. Op de vroegere geneeskundecampus Rommelare van de Gentse Universiteit komen binnenkort een school, kinderopvang, kantoren, ateliers en een restaurant. De U Gent geeft de historische gebouwen in erfpacht aan een Gentse ondernemer die ze zal renoveren en ze over 10 jaar eventueel kan overkopen. In Zottegem is de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars. In Sint-Niklaas hebben de leerlingen van basisschool De Fontein een bijzonder Vaderdag-cadeau gemaakt. Ze maakten samen met een chef-kok hun eigen barbecue-saus. En die zullen ze zondag aan hun papa's schenken. En in Serskamp bij Wichelen wordt na 10 jaar opnieuw een kermiskoers georganiseerd. De initiatiefnemers die willen zo hun liefde voor de wielersport tonen en tegelijk het tekort aan jeugdwedstrijden aanpakken.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: droge start. Er volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Sint Martens Latem onderzoekt het parket een verdacht overlijden in de Maanhoutstraat. Het gaat om een man van 51 jaar. Er volgt een sporenonderzoek en een wetsarts die onderzoekt het lichaam. In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan.

0: En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en 2 weken later worden ze verwijderd. Op de vroegere geneeskundecampus Rommelaren van de Gentse Universiteit komen binnenkort een school, kinderopvang, kantoren, ateliers en een restaurant. De U Gent geeft de historische gebouwen in erfpacht aan een Gentse ondernemer die ze zal renoveren en ze over 10 jaar eventueel kan overkopen. In Zottegem is de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars. In Sint-Niklaas hebben de leerlingen van basisschool De Fontein een bijzonder Vaderdag-cadeau gemaakt. Ze maakten samen met een chef-kok hun eigen barbecue-saus. En die zullen ze zondag aan hun papa's schenken. En in Serskamp bij Wichelen wordt na 10 jaar opnieuw een kermiskoers georganiseerd. De initiatiefnemers die willen zo hun liefde voor de wielersport tonen en tegelijk het tekort aan jeugdwedstrijden aanpakken.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

te met vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den Dordt.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In de Noord-Ierse stad Belfast is de situatie volledig geëscaleerd na een bloedige steekpartij. Honderden betogers hadden zich verzameld voor hevige anti-immigratieprotesten. Er zijn inmiddels huizen en auto's in brand gestoken, waardoor verschillende bewoners hals over kop zijn geëvacueerd. De Noord-Ierse politie en de Britse autoriteiten roepen dringend op tot kalmte, maar de rellen blijven duren. Het Amerikaanse leger voert nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Dat meldt CENTCOM, het militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de Amerikanen is deze militaire missie een passend en evenredig antwoord op de aanhoudende en ongerechtvaardigde Iraanse agressie van de afgelopen uren. De Brusselse politie reageert scherp op de recente onlusten tijdens protesten in de hoofdstad. Jurgen de Landseer, korpschef van de zone Brussel-Zuid, benadrukt dat betogen democratisch recht is, maar toch keurt hij de chaos in het centrum af. Volgens de Landseer worden de manifestaties de laatste dagen steeds vaker gekaapt door georganiseerde groepen jongeren die bewust op rellen uit zijn. In Limburg vallen de zonnepanelen het vaakst uit van heel Vlaanderen. Netbeheerder Fluvius keerde vorig jaar 92.000 euro aan compensaties uit in Limburg. In heel Vlaanderen ging het om ruim 165.000 euro. De omvormers van de panelen kunnen stilvallen op zonnige momenten omdat het lokale elektriciteitsnetwerk de stroompieken niet kan verwerken. En in Marokko zijn 11 vermeende topcriminelen opgepakt. De verdachten worden in België, Frankrijk of Nederland gezocht voor internationale drugshandel, witwassen en grootschalige fraude. Volgens de Marokkaanse politie liepen er tegen het netwerk al langer nationale en internationale arrestatiebevelen. De weersverwachting dan. Eerst droog, daarna kans buien en onweer 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend wordt droger met meer opklaringen bij 22 graden.
1: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Merksplas hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. In de voormalige kapel woonden 600 genodigden de dienst bij, waaronder showbiz-collega's Willy Sommers en Koen Krukke. Buiten volgden het publiek de plechtigheid op grote schermen. Onder meer haar dochter Céline bracht een emotioneel eerbetoon aan de presentatrice die vorige week overleed op 72-jarige leeftijd aan een zeldzame kanker. In Mortsel is een 54-jarige vrouw omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze werd op haar fiets gegrepen door een vrachtwagen toen ze kruispunt wilde oversteken. Volgens de Antwerpse politie gaat het om een dode hoekongeval. De vrachtwagenchauffeur is in shock. Hij had niet gedronken en was ook niet onder invloed van drugs. De fiscus voert de druk op verbouwers fors op en schrijft steeds vaker boetes uit voor niet aangegeven renovaties. Wie zijn woning uitbreidt, moet een hoger kadastraal inkomen betalen. De lokale besturen worden nu ingeschakeld om extra te controleren. Sinds 2024 brachten die boetes al meer dan 1 miljoen op. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omstreden miljardensteun van 30 miljard euro goedgekeurd voor de immigratiedienst ICE, ondanks felle kritiek op dat hardhandige optreden van de dienst. In het voetbal is de Argentijnse sterspeler Lionel Messi op zijn 38e hersteld van een blessure. Hij viel gisteravond in tijdens de oefenmatch tegen IJsland, scoorde en lijkt helemaal klaar voor zijn 6e wereldkampioenschap. Het weer tenslotte. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe, vallen er buien met kans op onweer, 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat en koel. Pas na het weekend wordt het warmer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Decoratie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Dit is Radio Actief. Actief.
1: And have some fun.

0: asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Sint Martens Latem onderzoekt het parket een verdacht overlijden in de Maanhoutstraat. Het gaat om een man van 51 jaar. Er volgt een sporenonderzoek en een wetsarts die onderzoekt het lichaam. In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan. En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en 2 weken later worden ze verwijderd. Op de vroegere geneeskundecampus Rommelare van de Gentse Universiteit komen binnenkort een school, kinderopvang, kantoren, ateliers en een restaurant. De U Gent geeft de historische gebouwen in erfpacht aan een Gentse ondernemer die ze zal renoveren en ze over 10 jaar eventueel kan overkopen. In Zottegem is de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars. In Sint-Niklaas hebben de leerlingen van basisschool De Fontein een bijzonder vaderdagcadeau gemaakt. Ze maakten samen met een chef-kok hun eigen barbecuesaus en die zullen ze zondag aan hun papa's schenken. En in Serskamp bij Wichelen wordt na 10 jaar opnieuw een kermiskoers georganiseerd. De initiatiefnemers die willen zo hun liefde voor de wielersport tonen en tegelijk het tekort aan jeugdwedstrijden aanpakken.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

weer. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat. Pas zondag wordt het met 22 graden weer wat warmer.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Sint Martens Latem onderzoekt het parket een verdacht overlijden in de Maanhoutstraat. Het gaat om een man van 51 jaar. Er volgt een sporenonderzoek en een wetsarts die onderzoekt het lichaam. In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan. En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en twee weken later worden ze verwijderd. Op de vroegere geneeskundecampus Rommelaren van de Gentse Universiteit komen binnenkort een school, kinderopvang, kantoren, ateliers en een restaurant. De U Gent geeft de historische gebouwen in erfpacht aan een Gentse ondernemer die ze zal renoveren en ze over 10 jaar eventueel kan overkopen. In Zottegem is de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars. In Sint-Niklaas hebben de leerlingen van basisschool De Fontein een bijzonder Vaderdag-cadeau gemaakt. Ze maakten samen met een chef-kok hun eigen barbecue-saus en die zullen ze zondag aan hun papa's schenken. En in Serskamp bij Wichelen wordt na 10 jaar opnieuw een kermiskoers georganiseerd. De initiatiefnemers die willen zo hun liefde voor de wielersport tonen en tegelijk het tekort aan jeugdwedstrijden aanpakken.
2: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Terbeke.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics, jouw muziek.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert ermee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriek

Hoogstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfvaart, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfvaart-hyundai.be.

0: weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert ermee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.
0: Radioactief, de hele dag door.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Experten waarschuwen voor nieuwe escalaties in het Midden-Oosten. Aanleiding een dreigement van de Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op het vredesvoorstel. Toch gaan de diplomatieke pogingen door. Onderhandelaars uit Qatar reizen straks nog naar Teheran voor crisisgesprekken. De inflatie in de Verenigde Staten blijft intussen onrustwekkend stijgen. Vorige maand piekte het cijfer op 4,2, het hoogste niveau in bijna 3 jaar. De stijging is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. Dat zet extra politieke druk op Trump, die belooft dat de inflatie net te doen dalen. Margriet Hermans zal postuum te zien zijn in het nieuwe seizoen van het VTM-programma De Verraders. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de uitvaartdienst. De opnames vonden plaats ver voor de presentatrice werd getroffen door de ziekte. Dochter Céline blikte emotioneel terug op het leven van haar mama op de begrafenis. De federale overheid heeft geen flauw idee hoeveel vastbenoemde ambtenaren langdurig ziek zijn, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In de officiële statistieken van ruim 570.000 langdurig zieken ontbreken de gegevens van 500.000 ambtenaren. In het tennis is Zizou Berrys meteen uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. Hij verloor in 3 sets van een Australische kwalificatiespeler. En dan het weerbericht. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas in het weekend wordt het beter.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Sint Martens Latem onderzoekt het parket een verdacht overlijden in de Maanhoutstraat. Het gaat om een man van 51 jaar. Er volgt een sporenonderzoek en een wetsarts die onderzoekt het lichaam. In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan. En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en 2 weken later worden ze verwijderd. Op de vroegere geneeskundecampus Rommelaren van de Gentse Universiteit komen binnenkort een school, kinderopvang, kantoren, ateliers en een restaurant. De U Gent geeft de historische gebouwen in erfpacht aan een Gentse ondernemer die ze zal renoveren en ze over 10 jaar eventueel kan overkopen. In Zottegem is de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars. In Sint-Niklaas hebben de leerlingen van basisschool De Fontein een bijzonder Vaderdag-cadeau gemaakt. Ze maakten samen met een chef-kok hun eigen barbecue-saus. En die zullen ze zondag aan hun papa's schenken. En in Serskamp bij Wichelen wordt na 10 jaar opnieuw een kermiskoers georganiseerd. De initiatiefnemers die willen zo hun liefde voor de wielersport tonen en tegelijk het tekort aan jeugdwedstrijden aanpakken.
2: Zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics. Hey.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
1: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.